0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die Cherry, haar naam is Gloria, dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink, daar is een fancy dame van die knaap op pad na jou toe.

verskyning gemaak. Jy moet vir jy sê, dit was toe ek op pad is atelier toe, toe was dit even so bietjie koud, lieve luisterangs, maar ek het dit gemaak en het is warm in die atelier, hier is baie liefde. En daar is nog vele liefde om te kom, dier hierdie dag, dier morgen, die hele week. Wat een prachtige lied. Wat een classical song. En dit is een van ons stasiebestuurders favorite liedere.

0: Hey, hey! Mensdom, is Christmas hier buite, jong, as 'n mens daai tipe musiek hoor, jong. Sjo, pure lekkerte. Op Eden FM, jou stem in die paradys, so 5 minute voor die uur van 9. En as jy so pas geskakel het, jong, jy het baie gemis. Ek moet vir jou sê, jy as luisteraar het baie gemis, jong. Sjo, mense, dit was die glorierike jare van 'n mens, jong. As ek daai lied speel, jong, sjo. En die Monica, dit was goeie tye, mensdom, good times, jong.
1: Oh, kooi en sal. Askoek, laat die stof toestaan, al in die rondte. Hey, ek sien my al aan die middel, ek sien my al daar, in die kring. Dankie, grand, dankie, Auntie Monza.
0: Ja, nie, Auntie Monica, jong, dit was goeie tye daai, jong. So.
2: Moor, dankie, Kat. Dis hierdie spies van Jones. Ek wil nou graag aan Frankie Bear sê. Hoe geluk met sy verjaardag. Alles wat mooi is goed. Dis nou van sy kind, Sama. En sy kleinkinders.
0: Ja.
2: En nou so aan met die lekker muziek, Randy.
0: Ja, nee, sister Heidi, wat die boodskap stuur. Baie dankie, dierbare, ne. En een mooie dag daar vir u, groot verjaarsdag daar in Marystraat, die in Rosemore, jong. Die groot man, jong, al die jare by Pick n Pay gewerk. Hy was ook een van my collega's destijds, toe ek ook my verskyning daar by Pick n Pay gemaak het. Lieve luisteraars, meneer Frank Joubert, wat vandag verjaar, ne. Groot man in die bedrijf hier by Rosemore en een groot gemeenskapslid. Een man van die gemeenskap, ja, ne. Baie weer eens, baie geluk ook aan hom. Want verdank vir jaar, ne. So baie dankie. Daar is ook aan amal wat tot dusver een boodskap gestuur het op jou gunsteling radiostasie. Eden FM, Your Voice in a Paradise. True Companionship and a Friend for Life. Lieve luisteraars, ons maak ons amper gereed vir die Kans of a City geleef, ne. Het is so 4 minute. En dan gaan ons om dadelijk oor na dit toe, ne. So ja, kom ons luister na lekker stukkie muziek en dan gaan ons om dadelijk oor na dit toe.

sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaatjes by 082-437-2099.

belê, bly jy in beheer van jou finansies. Registreer vandag op Nedbank Online Share Trading Platform. Neem die volgende stap na slimmer belegging. Verwaring belegging op jou risiko, beplanning wat voorwaardes geld.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: wat zo aan mij kloot. Het jij opa gevraagd, jij mag ringen draaien. Jouw nisje is nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuurtigheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw
1: stuurtigheid. Waar is jouw geen naam?
2: Goeie naam, meneer.
1: Goeie naam.

0: Naja, das Randy Crawford damit Shine Like a Star.
1: Ja, speziell. Speziell vernannt. Hm. Für die Kabinettsfrau.
2: Ik maak me even van je
1: zien. Ik heb nog niet daar één
2: keer recht gehoord. Dat is view, je bent niks na. Ik maak me even van je zien.
1: Ja, nee. Goeie herinneringen wat achterbleef daarvan, Charlene. Naant C.P.T. en John, ik is ingeschakeld zoals gewoonlijk. Jullie twee weet ons, jullie is die uitverkoren volk op een zaterdag aan. Sê klein kopie.
0: Baie dankie.
1: Want Pit en John, ons is ingeskakel. Stella en Whitey, was goed om jou te sien vandag. Wacht vir die topic. Ja nee, Whitey. John, ek ga nie sê wat ek daar vir Whitey gesê het. Awee, maar as ek klok goed, ek weet nie wat verlede week gebeur het. Die het my verslaap. Nou ja, die gangster wat dit vir ons daar sê.
3: Goeie naantje, Pit en John. Party timers. Ek wil net daar vanavond vir David Pinbeek en Taloos Oudat in die kant van Lady Smit wil ek groet daar waar hulle lieflike naweek het en vir ou Bybelleide in die kant van Wyksdorp ou Baba noem hulle maar ja julle sê manne, my vrou sê van goed van saamvat, kom bijs toe, daar moet ek ook hoor ook. Nou gehoor, sê sê met my, ja, ek is die sittig, ek is die sittig. Maar manne, ek geniet julle program. Achso.
1: Ach nee, baie dankie. Naanse manne, dis rechtig, aardseer story, my skoonmaasse dochter staan nie in die ochend op as ek vir haar koffie gegeet het. As ek dierie dag miskien een beetje koffie maak, sê ek al klaar. Praat klaar voor ik maak. Nancy, Peter, Johnny, welkom bij mijn woning. Wat is die topic? Wil Irene November van Asla weet. Dan, dat is waar wat je zei, Pet. Dat is waar wat jullie zeggen. Dat is van Rian van Blanco. Nou ja, Rian, ons het bij je gezegd. Jezus moet
4: specificeren.
1: Goedenavond, partytime. Leibach zei, ze is Skangaka en ze wacht voor die topping. Nancy, mannen. Pet, jy praat so van skottelgoed was. Dit het Mel oorgekom. Ek beweeg sommer weg van die zink af en gaan sit sommer, want hoekom? Net as jy bezig is met was, dan wil jy een bord in die zink op sit. Nee, manne. Het werk jy by my nie. Sean in Pakistan.
4: Hy, man, is moeilijk.
1: Goeienaand, P&J. Dan, goeienaand, Pet en Johnny. Welkom in my huis. Ingeskakel uit Slangrivier, soos hy Mariam Esel. Mooi aand vir al die party timers. Ankel Pet, stier Shine vir my asseblief. Ebi, ek sal daar by die huis is, stier net weer vir my so'n reminder en dan sal ek het beslis vir jou deurstuur.
5: Pet en Johnny, ek wil gehoor wat die optie is, asseblief, dat ek gehoor wat het is.
1: Die wat, Johnny?
0: Die optie.
1: Die optie. Wat is die optie?
5: Pet en Johnny, weet jy wat? Ek sal nooit my bord kos verruil vir een stukkie broodie. Ek wil my bord hee, al staan ek op, gaan jy nie my kos vat hee. Nee? Hoor wat ek sê, Pet en Johnny vanaan.
1: Ja, ons hoor jou.
5: Maar, jy kan by my vraag, as ek opstaan, kan ek my bordie vat of wat even. Dat is Anna Rivers Daldi. Maar ek sê net dit. Ek het vanaan dit dopie in. Maar ek luister. Ja, ek is aan die dag jylle goed. Pet en Johnny. Ek is baie lief met jylle. Maar ek wil nou nog een optie kry by my kind. Wat vir my nou gesê het. Ek weet nie wat hy nou vir my gesê het.
1: Kry
0: die optie. Gewoon, hou by jou kind aan. Laat wie jy weer vir ons. Maar hou jou bord. Hou jou bord.
1: Goeienaand van Pet en Johnny, ons is ingeskakel, die gesoond familie van Hillside Pakkelsdorp. Huh. Ons geniet het om te luister na julle. Naand manne, op het gang goed. Waar is vader Jacob dan so stil? Wil ooi weet. Hy is al vader Jacob.
6: Naandse manne, naandse manne, naandse luisteraars. Pet, ek denk nou so maar dadelijk aan een ketel. Maar ek denk nie, ek kan die ketel sy naam op die lach noem.
1: Ja, is die aan?
6: Nee, Pet, is waar wat jy sê. Hy ding van agterna kom skottel goed in die bad, in die zink neersit, as jy besig is om skottel goed, wat jy is amper klaar. Nee, daai dit toe ek ons nog op skool was, en as my beurt om skottel goed te was, ek los hy ding, ek maak hom nie skoon nie. Ek moet nou net die lade die ou voor die ou man se ding is. Maar nee, kijk, jy ben my gaan het ook maar so. Het gaan snak. Ja, jy gaan jou eie ding skoon maak. Ek gaan nie eiding skoon maak, ek het nou klaar kom by skoon gemaak. Morgen, toe jy maak om kyk, hy staan aan die zink.
1: Johnny is zo eindelijk toen je zei, als die oma nogal zo op een mooie manier. Pien, jij mijn ma is zo, zij zit in die voorkamer, dan speel ik er eens buiten, zij roepen en net op iets binnen aan te geven van haar, al is zij bij dit. Goeie naam, mannen, ingeschakeld. Maak ons CCDP senior warm. As ons op een maandag bij die club komt, dan praat ons en ons lag weer lekker samen op partytime. Dank je, MK. Goeie aan allemaal CC. Nancy, Pet en John en al die partytimers, luister lekker om weer van jullie te horen en om naar jullie programma te luisteren. Ik geniet altijd jullie programma, zei Anna. En dat is een prachtige lied, daar CC.
7: Naan Pet en Johnny, kijk jy, ek het by jou plek gewerk nie. Nou, ons het die theetijd gekry nie, ons kon thee drink wanneer ons wil. Nou, elke keer as jy gauw by die ketel vir jou bietjie water gaan ingooi, nou raak jy weer besig as jy by die ketel kom, as jy alweer leeg aan die ander man jou water gekiepnip. Nou, ek het later al so gemaakt, ek het dit ook al begin doen, want so kan dit nie aangaan nie. Elke keer as jy by die ketel kom, het jy nou net water opgesit, dan is die water weg.
1: Ja, kijk, John, het lyk vir my, dit gebeur by elke
4: week. Hulle time, hulle daar getime. Hulle daar getime.
1: Yes. Kijk, ek kan onthou, een ochend het een van die collega's opgestaan en mooi gevra, asseblief, jy wat die ketel laaste gebruik, maak dit seker, daar is nog, want daar is ander mense wat kom.
8: Naan, Pet en John, ja, die is een lekker onderwerp, ne? Ah. Man, ik wil net zeggen, staan ik in die kombuis, aan die ketel, brom, dan brom je vrouw ook in de kamer uit. Waar kom mij ook? Wie je, een mens moet toch wel zo skillem teer maken, dat je niet kan weer, dat ze niet kan.
1: Kunnen
8: worry, maar dat baat oké. Okay. Mooie hand, man.
1: Skill hem te maken. Wacht, jong.
4: Wacht. Is die misschien zijn vrouw wat. Ja. Zij is aan de achtergrond. Zijn jou gehoor?
1: Ja.
9: Nee, Pet, nee, dat is waar dit omkomt. Als die school goed was en dan komt die een moet zijn school goed, dan komt ze te binnen die zin. Zo. Jou plak val moest ons afname. Dan looi je zomaar alles.
1: John, het lijkt me al die mannen was kokkel goed, jong. Ha? Ik had hij specifiek voor die vrouwen zit ik hij vragen vragen. Die mannen geen nou antwoord.
4: Jij nou die bijen. Goeie! Jij die bijen is opgemaakt.
1: Hey.
10: Dan om Pet en om Johnny.
4: Hoe gaan dit?
10: Ons is weer aan geskakel by Rausmoog.
11: My naam is Jemanisha.
12: En my naam is Jemaya.
13: En my naam is Niaulen.
1: Manisha.
4: Ek heb een klein naam vergeet, as boom my vier maak plek.
1: Naan Pet en Johnny, as het kom by skottelgoed was, het allemaal een verskoning. Kijk, as daar nog boren kom, sê ek sommer, oei jylle, dis erg as een hotel. Dan naan Tom Pet en Johnny, welkom in my en Gerritse woning. Ek is ingeskakel en luister naar die program. En naan Gerrit en naan Ponna en Donna en Don van Rada.
4: Nou,
1: waar was Gerrit dan?
4: Ek wil weet, wat ek nou wil weet is, wanneer dit dan gebeur? Naan sê ek in Gerritse woning. Wanneer die goed gebeur?
1: Yes.
4: Hoe kom jy Pet en Johnny dan nie van die
1: laat weet
4: intrek bezigheid?
1: Goeie naan PNJ, my antikeier hier van Robertson. Ek wil vir haar shout-out gee. Sy moet haar keier geniet. Antie Nelly, al die pad van Robertson.
4: Huh.
1: Gooi vir haar stofpad, asseblief.
14: Naan Pet en Johnny, Monica is ingeskakel. Hallo, Monica. Ek en Naomi Bytjes van Renendaal, ons luister lekker aan julle en een lekker en geseende aand verder vir julle. Baie dankie Pet en Johnny. Monika van Nysna.
1: Dankie Monika.
4: Paritam, goeie naam.
15: Hallo, hallo, dit. En Johnny.
4: Nancy.
15: Ek het my lang skoot gewas. En nou het ek lang klas gewas. Wie wat het ek gedoen? Ek het twee van my vrouw se boortjes gebreek. Sy soek my nie meer voor die zinkie.
1: Hy is nog al een idee. Dat
4: is een idee, hy. Dankie. Dankie vir jou raad.
1: Manne, luister.
4: Luister, manne.
1: Abby sê daar, hulle kom een beetje zwak hier daar, Lady Smit, so, ons sal kyk wat ons kan doen daar. Na een PNJ, ek is ingeskakel, en ek gaan niet die hele program. Manne, my oorlede oma had altijd gesê, die kombuis moet in alle tye skoon wees, want die mens weet nooit wat daar die nacht kan gebeur, die Arab van die Deila. En die oom mens het gesê, ja.
4: Ja, nee.
1: Daar is niks, my kinders dra die evenheer kamer zodat ons het niet moet worry. Evenheer, je gaat hem hoor. Je gaat hem
4: Rian,
1: hoor.
4: Rian, nee man. Bind hy ding vast.
1: Je gaat hem hoor. Maak je zaak maar nie.
5: Pet, ik ben net van naam met julle praat. Want ik ben naam met mijn eigen zuster se kinders aan kijk. Maar die optie is die bordkost. Ik ga nooit meer zo naar Bordkos vergelen voor rechtarie.
1: Is het?
5: Niet eerst met mijn kinderen zien, want ik is met dit.
1: Oké, zo dus al optie waar hij is.
5: Naan, Pet en Johnny, ik hoop het gaat goed met jullie twee. Mm-hmm. Dat is weer leuk om vanavond aan jullie te luisteren aan die luisteraars. Pet en Johnny, ik groet Rosina en Jacob naar kinders. Oudere, jy is ook gegroet. My sê, nagie op die plaas, Raaikie, Blek, jy is gegroet. En drie keer hem oos, is jy al gezond. En vry hem dak. Pet en Johnny, hame jylle mooi aan. Die groet hebben die huis, mooi rij huis toe.
1: Dankie.
5: Dat komt van Lili en Arbeid Riversdal. Ons luister vir jylle.
1: Naan, Pet en Johnny, ek is al so moeg van maak vir my ook. Ek drink nou net 3 uur in die nacht koffie. Van die allemaal slaap. Goeiedag, Amsterdam familie ingehaken en ingeskakel. Kan jy alsjeblieft die song van DJ Cassie, Dinge sal beter raak speel. Ons het ongelukkig nie hier by ons. Die naandmanne Johnny was nooit skottelkoekie.
4: Nee, is net nood, Pet.
1: Is
4: net nood.
1: Aha.
4: Is net nood.
1: Johnny, wie jy dan wat vir my ook so interessant is, ne? Aan een interessante ding. Jy krijg ons nou die mense wat, die vrouwens wat ons nou uit die huis uit gaan. Of hulle is nou iwers en dan is hulle terugkom. Nou kyk hulle wat gedoen is in die huis. Moet nie laat hy skottelgoed nog, toe sy nou net ou daar weg is. Moet nie laat hy skottelgoed nog in hy zink is nie. En dan die oulikste van alles is, hulle sal even jou direct sê, jy skimpe gooi so hier die dak. Hulle het verskillende opties.
4: Kijk, jy moet so tussen die lijnen moet jy lees.
1: Yes.
4: Jy moet so tussen die lijnen moet jy lees.
1: Yes.
4: Hier is een storm op pad.
1: Dis hy. En waag jy en sê iets.
4: Soos hy man het gesê, moet nie terugbrom
1: hee. Yes. Johnny, hierdie enetjie wat ek nou gaat speel, is nou my nietste gunsteling. En ek weet die luisteraars gaan ook van hom hou.
16: Slow it down.

0: Kijk, hij mixt en jou, ik heb hem opgevangen.
1: Wat?
0: Op een gezet. Ja, ik heb nog een gezet willen.
2: Ik hoop je altijd hoe neer gekregen of een hond geblaf van die achtergrond.
0: Ik hoop me net, ik kreeg op een stiek.
2: Je gaat niet op.
3: Goeienavond, Piet en Tony. En die Lena is ook nou eerst ingeskakel. Heb je familie van Blanco hier gehad? En ik wil voor hulle sê, ons veilig terugrijden. So. Piet en Johnny, ja, nee, wat. Ek het ook een manier sê, maak over oma een beetje koffie. Bring voor oma dit. Dus ek het oma, jy kon nou klaar gepraat, maar oma praat klaar nie. Hou van julle topic, hoor.
2: Dankie, Auntie Lena.
4: Goeienaand manne, die bok, as die burger my blok weer wat praat, ek die mense, ek had hier by my, a double ball, zink, en ek dink, ek kan op die makkelijker wees, man, ek vind die goed bood, al te weer baal is, word nou volgepak, my school goed ervoor, en ek kan nie weer uitkom, en ek gewone laak is, en dat is een probleem geraak, en word dan van my gesê, ek was half, dat betekent half, as die andere school goed is, die recht, as die allemaal gaan wassen. En ik me ergens nog opwas, maar op. Vele opwas misschien nog, wat eeuwen. En ik sukkel, man. En ik geloof, zeer mezelf, ik is. En ik geloof niet, als een man in die blok was, zo bij school was het eten. En ik maak je grap, dat is een probleem. Daarom is ik niet meer uitkomen, man. Dat nou wel vanavond, dat eigenlijk nog wel Afghaanse gekregen. Om bij jullie uit te komen maken, niet die topic, man. Ja, niet klein kopie. Ja, nee, ik hoor je, vriend. Stop.
5: Kijk, ik wil net voor blok 5 zeggen. Hij man in Pakkelsdorp heeft vanochtend voorbij mij gelopen. Toen vraag hij, waar is Jesus stil?
1: Mm-hmm.
5: Die andere probleem wat je mee zit is, voor wat koop je dubbel balie? voor wat zit je dubbel balie?
2: Voor toch.
5: Jij maakt hem voor mezelf moeilijk.
2: Jij hebt geen opties.
5: Nou is hij een dubbel balie wasmachine.
2: Ja, hij is een wasmiddel.
5: Een opwasmiddel.
2: Yes,
5: hij is een opwasmiddel.
2: Goedenavond, Piet en Johnny. Welkom in mijn huis. Ik wil dit aan die volgende dames een verzoek sturen. Samen en ook toet op Gilleboom. Hulle moet hulle aangeniet. Ik hou van julle muziek. Het komt van Elizabeth van Europe Park. Ja, manne, die klink soos een reunion mix. Ek like het. Sit net Hageman by DJ, julle het het. Dat fluit soos een ketel. Dis Estean wat so opend is, Johnny. Goeienaand, Piet en Johnny, ek luister baie lekker aan julle altyd en ek lach baie. Groete aan al die partytimers, wens julle allemaal geseende week. Zanose manne. Zano is een mami vanaf Zwitserland.
5: Yes.
2: Ik denk als Zano weer een dag daar bij mij komt en ik ga dit voor hem zeggen, dan smile hij weer van oor tot oor. Maar geniet het.
5: Geniet het en baie welkom hier bij ons. Het is lekker om van ons mensen te horen.
2: Yes,
5: wat aan de kant die water is.
2: En als hij terug is in Zuid-Afrika, kom sê hallo.
5: Asseblief.
2: Voor Piet en Joe.
5: Moet hij in Zwitserland praat.
6: Nee, man. Die skorrel goed ding. Ja, maar je man, elke aarde als hij die score goed moet was, dan moet ik hoor, ik moet om een liter koop. Zo, ik je kloom liters uit net voor score goed was.
2: Johnny, dat gaat zwaar met die mannen in de huis.
5: Maar jongen, slim. Ik zal was, die koop een liter.
2: Ik drink op meer in dit.
5: Hij het net al gesê.
2: Aan vrouw liefkoop hy lieke.
5: Was jy blies goed nog goed, Bas?
2: Wat een laatste te gehoor van opvang van Jolandi.
5: Ja, jy vang nog op met die tape.
2: Kijk, as die kinders die kool goed was, kan jy hoor hoe hard word het gewas, want hulle is mos dan kwaad en daar is gebrom, maar ek sê, ek is niks geplaan nie, want die kool goed moet skoon. ek het nie geweet, daar is opties op die tafel. Ek hou van my tydsvies en daarom had ek die sin, ek kom nou en niemand kom uit nie. My dochter beloof een dag om my hare te blauw. Ek is gereed, ek roep haar aan al wat deerkom is, ek kom nou, ek vererg my op die oomblik, grijp die borsel in die draai en ek begin blauw. Julle tot my spyt, moes hy die borsel uit my hare knip. So, en kon nie op hoe lach nie, behalwe die skelm smiles rondom my, was ek woedend. Elke keer as ek in die spieel kyk, na 2 dae, het my hare mooi gelyk gekrimp, want ek was op silent.
5: Ja. As jy leer, moet nie een ding doen, as jy opstroppelis is. Moet nie laat jou hare kam, as jy opstroppelis is. Doen die goed, wat jy kalm is, kalmerend is.
2: Ja,
5: want jy
2: ja.
5: Het geen beheer oor jou hand-oog-coördinatie nie.
2: Ja, hier gaat ons alweer.

jou kry. Isak weer, Isak weer, met my rooi rok voor jou deur, ek wil jou hê. Ek gaan jou kry. Al slaan jou ma my driemaal op my kop, dan staan ek op en kom ek weer. Al slaan jou ma my driemaal op my kop, dan staan ek op en kom ek weer. Dan staan ek op en kom ek weer.